0: Nederlanders bezuinigen flink nu de energie- en brandstofprijzen hoger zijn door het gedoe in het Midden-Oosten. 6 op de 10 houdt de hand op de knip, zegt ING na onderzoek. We geven minder uit aan vakanties en in de horeca. Ruim 80% vindt de prijsstijgingen een zware financiële last. Het RIVM maakt een plan om de 10 Nederlanders van het cruiseschip Hondius bij thuiskomst te monitoren op het Hanta-virus. Voor dat plan is er nog tijd zat, want het schip is nog onderweg richting Spanje. Er zijn inmiddels wel specialisten aan boord om de besmettingen te onderzoeken en aanwijzingen te geven. Het gebruiken van data om fraude en criminaliteit op te sporen moet stoppen. Volgens een staatscommissie kunnen burgers zo niet geprofileerd worden en noemt de toeslagenaffaire als pijnlijkste voorbeeld. De overheid moet daarom overstappen op controles waarbij iedereen evenveel kans maakt om eruit gepikt te worden, zegt de commissie. En het programma Boos van Tim Hofman heeft een journalistieke prijs gewonnen. De Tegel. Die krijgt het programma voor een uitzending over de organisatie Christenen voor Israël en hun bijdrage aan de bezetting op de westelijke Jordaan-oever. De prijs werd uitgereikt in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Dan nog het weer van Weer Online. Opklaringen en weinig wind. En de dag begint straks zonnig. Later zijn er wolken en enkele buien. Het wordt 14 tot 16 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
2: Non-stop

Goedemorgen. Argentinië stuurt testmateriaal naar Nederland om het Hantavirus sneller op te sporen. Hiermee kunnen we dan gericht testen op het virus dat mogelijk is uitgebroken op het cruiseschip Hondius. In Argentinië zelf gaat het onderzoek naar de bron van de besmetting verder door knaagdieren te vangen en te testen. In IJsselstein komen vooral gezinnen te wonen in de nieuwe noodopvang, zegt de gemeente. Het was daar eerder onrustig en er waren vernielingen uit protest tegen de komst van 150 asielzoekers. De bouw van de opvang bij het sportpark is vertraagd, zodat de sportclub het seizoen kan afmaken. Europa is een broedplaats geworden voor terrorisme, dat zegt de regering van president Trump. Volgens Amerika zijn massamigratie en open grenzen bedreigend, want zo krijgen vijandige groepen vrij spel. De Amerikanen roepen Europa dan ook op om in te grijpen om toekomstige aanslagen te voorkomen. En er is beslag gelegd op de administratie van Booking.com, meldt het FD. Ruim 15.000 hotels eisen schadevergoeding omdat ze jarenlang te veel commissie zouden hebben betaald. De hotels beschuldigen Booking.com

0: Music Limburg nieuws 5 uur.
1: Goedemorgen. De passagier van het vierenschip Hondius die naar Düsseldorf werd vervoerd is aangekomen in het ziekenhuis. Het gaat vermoedelijk om een Duitse vrouw die familie is van de passagier die aan boord overleed aan het Hantavirus. Ze is waarschijnlijk niet besmet. Een tweede opvarende ligt in het ziekenhuis in Leiden. De kloof tussen huiseigenaren en huurders in de vrije sector wordt steeds groter. Volgens ABN AMRO zijn huurders zo'n 40% van hun inkomen kwijt aan woonlasten. Voor huizenbezitters is dat nog geen 30. Vooral jongeren en starters trekken aan het kortste eind door de stijgende huren en de hoge huizenprijzen. In Amerika heeft een rechter een handgeschreven afscheidsbrief van Jeffrey Epstein vrijgegeven. Hij zou dat vlak voor zijn dood in 2019 hebben geschreven en lag verborgen in een ander dossier. Het is niet zeker of de brief echt is. Er staat in dat het een voorrecht is om zelf het moment van afscheid te kiezen. En Sony Music staat op het punt om voor bijna 4 miljard dollar de muziekrechten van Justin Bieber en Neil Young te kopen. Het gaat om een collectie van ruim 45.000 songs die nu nog in handen is van een investeerder. Het is een van de grootste overnames in de muziekgeschiedenis ooit. Om het af te ronden nog het weer van Weer Online. Het begint allemaal zonnig, maar later komen de wolken en enkele buien. Vanmiddag wordt het rond de 15 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Je luistert naar Q-Music Limburg.

0: Goedemorgen. De twee opvarenden die zijn geëvacueerd van het Nederlandse cruiseschip waar het Hanta-virus rondgaat, liggen in het ziekenhuis. Gisteravond kwam hun vlucht aan op Schiphol. Een van hen is naar het ziekenhuis in Leiden gebracht. De ander ligt nu in Düsseldorf. Een andere evacuatievlucht moest onverwacht een tussenlanding maken en wordt later vandaag verwacht. Het cruiseschip zelf, met 10 Nederlanders aan boord, is ondertussen gaan varen richting de Canarische eilanden. Het schip komt daar waarschijnlijk zaterdag aan. In Loosdrecht is weer gedemonstreerd tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers. Deze keer was het een symbolische rouwstoet. Een paar honderd mensen liepen mee. Er was ook een grafkist met erop de tekst democratie. Die lag op een platte kar. Daarmee gingen de demonstranten naar het gemeentehuis. Tijdens de tocht werden rookfakkels afgestoken en er werd veel geschreeuwd. De politie heeft deze keer niet hoeven ingrijpen. Ook in Den Bosch was er een anti-AZC-protest. Betogers liepen daar korte tijd de snelweg op. De A59 was dat. Die was daardoor even dicht, maar nu weer open. In Amerika heeft een rechter een handgeschreven afscheidsbrief van Jeffrey Epstein openbaar gemaakt. Hij zou dat vlak voor zijn dood in 2019 hebben geschreven. En dat lag verborgen in een ander dossier. Het is niet helemaal zeker of de brief echt is. Er staat in dat het een voorrecht is om zelf het moment van afscheid te kiezen. En voetbal, weer een kraker in de Champions League. Gisteravond was de tweede halve finale. Bayern München speelde tegen Paris Saint-Germain. En het werd geen doelpuntenfestijn zoals de vorige keer. 5-4 werd het toen voor Paris. Bleef deze keer bij een gelijkspel, 1-1. En daarmee is Paris door naar de finale. En het eindsignaal klonk zo bij Ziggo.
1: En klaar! Paris Saint-Germain is opnieuw Champions League finalist. Heel even nog was het knijpen. Maar uiteindelijk gaan de Parijzenaars opnieuw de finale van Europa's mooiste voetbaltoernooi spelen.
0: Paris Saint-Germain speelt de finale tegen Arsenal. Die wedstrijd is eind deze maand in Boedapest. En dan nog het weer van Weerplaza. Vanochtend flink wat zon. Vanmiddag is het wat grijzer. Kan dan ook wat regen vallen. Het wordt 13 tot 17 graden.
2: Het weer wordt mogelijk gemaakt door New Energy Systems. Manage your energy.
3: Ook nieuwsgierig naar een designkeuken van wereldklasse? Goergen Keukens is al jarenlang vertrouwd partner van Simatic Keukens. Met aandacht voor details realiseren we de leefkeuken die perfect afgestemd is op uw wensen. Op weg naar uw droomkeuken? Plan een adviesgesprek op goergenkeukens.nl.
4: Verandering. Bij Just Dig It weten we dat dit begint met een schep. Door in Afrika Earthmaas te graven, houden we regenwater vast. Zo kunnen zaden in de grond ontkiemen en wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change together. Help mee en doneer. Just Dig It.
3: Goergen Keukens is op Hemelvaartsdag geopend.
5: Q Music.
3: Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: van Odido. Klik en klaar internet voor thuis installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij...
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers... en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart.
4: Bij Ter Stal bof je enorm. Dit weekend 30% extra korting op alles. Ziek voordelig, toch? Tot zo, Ter Stal. Maak elk moment mooi.
3: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
5: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
6: Schuren, afplakken, lakken.
7: Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
5: De positieve energie van Green Choice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
8: Wauw, de mooiste deals bij Ethos. Zoals heel veel vitamines van Lucovitaal en Dagavit. Nu 1+1 gratis. Dat wordt weer aanvullen. Kom voor nog meer wauwdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
9: Mooi van Ethos.
10: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
11: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
12: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
13: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
12: Dus waar moet je zijn voor de magic?
14: Nieuw in de Lidl Plus-app, Lidl Punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
15: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland met Balkonnet vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
16: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar €3,49. Lidl, je verdient het.
17: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: gratis.
1: Yes!
0: Met deze week in de bonus, alle Melkunie protein, tweede gratis.
1: Hoi!
0: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
1: Lekker hoor!
0: Alle Dr. Utke Pick Americans, ook tweede gratis.
1: Zoé!
0: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
1: Yes!
0: De meeste, de beste aanbiedingen.
1: Poste.
2: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG, find your more.
4: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
5: Oh yeah.
4: Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Even pauze, even lunchen, even sparren. Nu bij Spar Food Club. Alle warme broodjes, dagelijks vers bereid. En nu extra voordelig. Voor maar €4,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
6: Stap over op Ziggo Internet en TV. En krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
8: Wat een paas. Hij moet gewoon scoren. Maar wat doet hij? Hij stopt.
9: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café. Daar stop je voor.
10: Daar zit je weer. Op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
11: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
12: Aldi. Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
13: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
14: Mamma mia, dat is goedkoop. Dat gaan we
13: vieren. Aldi.
15: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.

0: Goedemorgen. De twee mensen die zijn geëvacueerd van het cruiseschip waar het Hanta-virus rondgaat, liggen nu allebei in het ziekenhuis. Gisteravond kwamen ze aan op Schiphol. Een van hen is naar het ziekenhuis in Leiden gebracht. De ander ligt nu in Düsseldorf. Deze expert legt bij RTL uit hoe ze kunnen worden geholpen.
1: Dit virus is geen specifieke behandeling tegen. Dus wat we dan doen is symptomatische behandeling, noemen we dat. En dat betekent dat je in dit geval met name de longen ondersteunt. Met zuurstof bijvoorbeeld. Of als dat te weinig is en niet gaat, dan moeten mensen worden geïntubeerd en beademd op de intensive care.
0: Een andere evacuatievlucht moest onverwacht een tussenlanding maken op Gran Canaria en wordt later vandaag verwacht. Het cruiseschip zelf dat vaart ondertussen richting de Canarische eilanden. Ze komen daar waarschijnlijk zaterdag aan. In Loosdrecht is gisteravond opnieuw gedemonstreerd tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers. Deze keer was er een symbolische rouwstoet. Een paar honderd mensen liep mee. Er was ook een grafkist met erop de tekst democratie. Tijdens de tocht werden rookfakkels afgestoken en werd er veel geschreeuwd. De politie heeft deze keer niet hoeven ingrijpen. Ook in Den Bosch was er een anti-AZC-protest. Betogers liepen daar korte tijd de snelweg A59 op. We geven minder uit nu de energie- en brandstofprijzen zijn gestegen door het gedoe in het Midden-Oosten. 6 op de 10 Nederlanders leeft zuiniger, zegt ING na onderzoek. We geven met name minder uit aan vakanties en in de horeca. Ruim 80% vindt de prijsstijgingen een zware financiële last. Paris Saint-Germain staat in de finale van de Champions League. Gisteravond speelde de club tegen Bayern München. Het werd 1-1, gelijkspel dus. Vorige week werd het in de eerste wedstrijd een doelpuntenfestijn. Paris won die wedstrijd met 5-4. En ook gisteren leek het hard te gaan. Eerste goal lag er namelijk na 2 minuten alweer in.
2: Paris is er met veel hoor. En daar is hij al. Ah, Dembele. 2:20 en het bal is alweer geopend. Ze gaan gewoon door. En dit is een klap hoor, die Paris Saint-Germain uitdeelt.
0: Was te horen bij Ziggo. Uiteindelijk werd het toch niet zo'n spektakel als vorige week. Het werd dus 1-1. Paris is daarmee door naar de finale. Die is eind deze maand in Boedapest. En Paris speelt dan tegen Arsenal. Dan nog het weer van Weerplaza. Vanochtend flink wat zon. Vanmiddag is het wat grijzer. En dan kan er ook wat regen vallen. Het wordt 13 tot 17 graden.
3: Stap jij aan boord van mijn zwevende schip?
4: Nieuw in Monteverde. De Pearl zwiept door de lucht in het zwevende piratenschip. Wow.
5: Koppie Krauw, land in zicht!
6: Ontdek ook de andere attracties, de wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondelverde?
7: Ook nieuwsgierig naar een designkeuken van wereldklasse? Goergen Keukens is al jarenlang vertrouwd partner van Simatic Keukens. Met aandacht voor details realiseren we de leefkeuken die perfect afgestemd is op uw wensen. Op weg naar uw droomkeuken? Plan een adviesgesprek op goergenkeukens.nl.
8: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
7: Goergen Keukens is op Hemelvaartsdag geopend.
9: Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
10: Goedemorgen Limburg.

0: Het is sneller met zijn laatste track.
1: Daniel, maak je wakker.
0: En laat het licht aan. Goedemorgen. Je luistert naar Q Music Limburg. Het is 10 minuten over 7 met de zand geworden. We hebben een dag in het vooruitzicht die we kunnen samenvatten als droog met zon en wolkenvelden.
1: Daniel Smulders.
0: Ja, donderdag 7 mei. Vandaag wisselen wolken en zonnige perioden elkaar af. Droog en bij wat zon loopt de temperatuur op naar een graad of 17. Wind is zwak, komt uit het noordwesten, uit het noorden. Weet je dat ook? Hoef je niet met je natte vinger in de lucht te staan. Goedemorgen, Landgraaf.
2: Goedemorgen.
0: Hey, goedemorgen. Leuk dat jullie luisteren. 8 graden op dit moment al. Het nieuws van vandaag is dat... ik weet het tijdstip even niet. Misschien heb je dat gemist, anders ga ik het even opzoeken. Grote dag is het vandaag in de zaak rondom Ali B. Want vandaag doet de rechtbank namelijk uitspraak in de zedenzaak rondom hem. Eind maart eist het Openbaar Ministerie...

80 gewond na een mogelijke steekincident bij een AZC. En operaties van het MUMC Plus zijn hervat naar een mysterieuze stankmelding. Details hoor je zo meteen in de Q-update, want zo houden we je op de hoogte wat er gebeurt in je eigen provincie. En ondertussen lekker veel muziek van Juste en Macklemore. Samen met Ryan Lewis. Dit is Thrift Shop. What?

goedemorgen. Leuk dat je luistert naar Q Music Limburg. We hebben ontzettend veel muziek voor je. Miles Smith, Amy Winehouse komt eraan voor je. En we houden je natuurlijk op de hoogte wat er allemaal gebeurt in je eigen provincie. Hè? Dit is de update. Nieuws van de afgelopen uren in Limburg. Bij het asielzoekerscentrum in Baaksem is vannacht een mogelijk steekincident gemeld. 21-jarige man uit Leudal sloeg op de vlucht en raakte daarbij gewond, vermoedelijk na een sprong uit een raam. Hij is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. En of er daadwerkelijk iemand is gestoken, dat wordt allemaal onderzocht door de politie. Het operatiecomplex van het MUMC Plus in Maastricht werd gistermiddag ontruimd nadat meerdere medewerkers onwel waren geworden door een vreemde lucht. De brandweer voerde metingen uit, maar vond geen duidelijke oorzaak. Het ziekenhuis is inmiddels weer veilig verklaard. Uitgestelde operaties worden vandaag alsnog uitgevoerd. Een hulpdienst rukte gistermiddag massaal uit naar een appartementencomplex in Weert vanwege een mogelijke woningbrand. Bewoners zagen een grote witte wolk en het brandalarm ging af. Uiteindelijk bleek geen sprake van rook of vuur, maar van stof dat was vrijgekomen na boorwerkzaamheden. De brandweer controleerde het gebouw uit voorzorg volledig. En tot zover de Q-update.

0: zetten. If you wanna dance, dit is Kill Music Limburg. Goedemorgen, je krijgt Sia met Sean Paul zometeen. En ook krijg je de laatste track van Son Mieux.
1: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG, find your more.
2: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa,
3: Greets. Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion, hypotheken vanuit het hart.
2: Ontdek nu ook de mooiste bloemen voor Moederdag bij Greets.
4: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
5: Bij Terstal bof je enorm. Dit weekend 30% extra korting op alles. Ziek voordelig, toch? Tot zo, Terstal.
6: Maak elk moment mooi.
7: Bij Intratuin krijg je deze zaterdagochtend 20% vroege vogelkorting op bijna alles. Maar alleen in de winkel van 8 tot 10.
8: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
9: Voor het maaien van je gras.
8: Voor het reinigen van je terras.
9: Voor het snoeien van je haag.
8: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926. Stihl, sterk werk.
10: Joehoe, Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Nu cashback op Stihl tuinmachines. Stihl.

0: Veilig bij de verfzaak. Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën. Welkom bij
1: de verfzaak. Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
2: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
3: Goedemorgen, dit is Q Music Limburg en het nieuws van nu.nl.
4: Goedemorgen. De twee mensen die zijn geëvacueerd van het cruiseschip waar het Hanta-virus rondgaat, liggen nu allebei in het ziekenhuis. Gisteravond kwamen ze aan op Schiphol. Een van hen is naar het ziekenhuis in Leiden gebracht. De ander ligt nu in Düsseldorf. Deze expert legt bij RTL uit hoe ze kunnen worden geholpen.
5: Dit virus is geen specifieke behandeling tegen. Dus wat we dan doen is symptomatische behandeling, noemen we dat. En dat betekent dat je in dit geval met name de longen ondersteunt. Met zuurstof bijvoorbeeld. Of als dat te weinig is en niet gaat, dan moeten mensen worden geïntubeerd en beademd op de intensive care.
4: Een andere evacuatievlucht moest onverwacht een tussenlanding maken op Gran Canaria en wordt later vandaag verwacht. Het cruiseschip zelf dat vaart ondertussen richting de Canarische eilanden. Ze komen daar waarschijnlijk zaterdag aan. In Loosdrecht is gisteravond opnieuw gedemonstreerd tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers. Deze keer was er een symbolische rouwstoet. Een paar honderd mensen liep mee. Er was ook een grafkist met erop de tekst democratie. Tijdens de tocht werden rookfakkels afgestoken en werd er veel geschreeuwd. De politie heeft deze keer niet hoeven ingrijpen. Ook in Den Bosch was er een anti-AZC-protest. Betogers liepen daar korte tijd de snelweg A59 op. We geven minder uit nu de energie- en brandstofprijzen zijn gestegen door het gedoe in het Midden-Oosten. 6 op de 10 Nederlanders leeft zuiniger, zegt ING na onderzoek. We geven met name minder uit aan vakanties en in de horeca. Ruim 80% vindt de prijsstijgingen een zware financiële last. Paris Saint-Germain staat in de finale van de Champions League. Gisteravond speelde de club tegen Bayern München. Het werd 1-1, gelijkspel dus. Vorige week werd het in de eerste wedstrijd een doelpuntenfestijn. Paris won die wedstrijd met 5-4. En ook gisteren leek het hard te gaan. Eerste goal lag er namelijk na 2 minuten alweer in.
6: Paris is er met veel hoor. En daar is hij al. Ah, Dembélé. 2:20 en het bal is alweer geopend. Ze gaan gewoon door. En dit is een klap hoor, die Paris Saint-Germain uitdeelt.
4: Was te horen bij Ziggo. Uiteindelijk werd het toch niet zo'n spektakel als vorige week. Het werd dus 1-1. Paris is daarmee door naar de finale. Die is eind deze maand in Boedapest. En Paris speelt dan tegen Arsenal. Dan nog het weer van Weerplaza. Vanochtend flink wat zon. Vanmiddag is het wat grijzer. En dan kan er ook wat regen vallen. Het wordt 13 tot 17 graden.
3: Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
7: Goedemorgen Limburg.

0: Dan Dark Before the Dawn. Het is nu nog redelijk goed weer, toch?
1: Daniel, maak je wakker.
0: Ja, Dark Before the Dawn. Toch weer een hele andere type dan het weerbeeld om 7:50. Goedemorgen. Luister Chill Music, Limburg. Het is vandaag donderdag. We zitten op 7 mei inmiddels alweer.
1: Daniel Smulders.
0: Droog en zon met wolkenvelden. Vandaag wisselen wolken en zonnige perioden elkaar af. Gaatje of 17 wordt het. En we hebben een zwak windje uit het noorden. Dat is altijd een koude wind. Dat hebben ze me altijd geleerd vroeger. Ja, komt van de Noordpool af zo. Doet deze kant op. Zuidelijke wind, altijd goed. Altijd lekker warm. Komt uit Spanje daar waar de zon schijnt. Goedemorgen Brunsum.
2: Goedemorgen.
0: Hey, goedemorgen. 8 graden inmiddels alweer. Kijk wat het nieuws ons gebracht heeft van vandaag. Ja, dit is ook een bijzonder verhaal. Er is een hoogleraar uit Frankrijk, die is door een mand gevallen. Die deed jarenlang alsof hij een belangrijke prijs had gewonnen. Alleen bestaat de prijs niet. Net als de universiteit die de award zou hebben uitgedeeld. Journalisten zijn erachter gekomen, de professor is geschorst en onderzocht wordt of de man voordeel heeft gehad van de netprijs. Bijvoorbeeld met het krijgen van promoties. Zelf zegt de hoogleraar dat hij een nieuwe academische prijs probeerde op te zetten, maar dat het is mislukt. Ja, ik heb een nieuwe prijs opgezet. Ik ben de eerste winnaar. Wat is het voor prijs? Dat is voor hele belangrijke mensen. Kan ik hem ook winnen? Nee, het is alleen maar voor mij. Weet je, zo moet dat zijn gegaan. Ik denk dat dit toch veel meer gebeurt, joh. Weet je, je kunt zo makkelijk een eigen prijs in het leven roepen. Je gaat naar, weet ik veel, een bekerwinkel. Je laat een beker maken en je hangt daar een plaatje op. En je laat dat graveren met mooie C-letters. Je zet het op je bureau. Ja, je maakt er nog een mooi document bij. En je hangt het in een chic lijstje erachter. En iedereen denkt dat je een belangrijk persoon bent. Zo werkt het vaak wel, hè. Je zou eens moeten proberen op het werk. Medewerker van de maand bijvoorbeeld. Weet je, foto van jezelf ophangen. Kijken wat er gebeurt, hè. Kijken wat er gebeurt. Ja, ik daag je uit. Zo meteen je wat beet. We houden je op de hoogte wat er gebeurt in je eigen provincie. Het schijnt dat meer dan de helft van de Limburgers zich zorgen maakt over langdurige stroomuitval en problemen met drinkwater. Is er onderzoek geweest? Details zo meteen. En Limburg wil miljoenenfonds voor energiekosten van verenigingen. Dat zo in de Q-update. En natuurlijk veel hits, want ook dat is Q Music Limburg. Offenbach, Gemaal, zo week komt eraan. Maar eerst, de 90s met Ace of Base.

Q-Music Limburg. Goedemorgen. 10:10 bijna en nieuws uit je eigen provincie. Meer dan de helft van de Limburgers maakt zich zorgen over langdurige stroomuitval en problemen met drinkwater, blijkt uit onderzoek van de Limburgse veiligheidsregio's. Ook cyberaanvallen en terrorisme baren inwoners zorgen. Veel mensen zijn bezig met een noodpakket. Ruim 1 op de 5 heeft er al volledig 1 in huis. En de provincie Limburg wil 5,6 miljoen euro beschikbaar stellen om sportclubs, buurthuizen en andere maatschappelijke organisaties te helpen verduurzamen. Via het fonds kunnen zij goedkoper lenen voor energiebesparende maatregelen, zoals isolatie. Ook komt er extra begeleiding voor organisaties die hun gebouwen willen verduurzamen. Het Limburgs parlement bespreekt de plannen binnenkort. En bij het asielzoekerscentrum in Baaksem is vannacht een mogelijk steekincident gemeld. 21-jarige man uit Leudal sloeg op de vlucht en raakte daarbij gewond, vermoedelijk na een sprong uit een raam. Hij is aangehouden, naar het ziekenhuis gebracht. En of er nou echt iemand is gestoken, dat onderzoekt de politie allemaal nog. Het is zover de Q-update. Voor nu nog even een snelle blik op de wegen rond de provincie en in de provincie. Er staan namelijk 100 files met ruim 400 kilometer aan lengte op deze donderdag. Met de volgende vertraging in Limburg. A2 van Maastricht naar Eindhoven. Vanaf Weert Noord tot aan Maarhezen. 10 minuten aan extra reistijd. Daarna nog eens 6 minuten erbij richting Eindhoven. Vervolgens op een stuk van Eindhoven naar Maastricht vanaf Borg. Naar Maastricht Airport 4 minuten. Vanaf knooppunt Kruisdonk naar Maastricht Zuid zit je op 3 minuten extra. Dan hebben we de A73. Rijden van Maasbracht naar Nijmegen. Tussen Belfeld en Venlo Westhuis is de vertraging 4 minuten over 5 kilometer. Zo direct, Carol G. Hoor het lekkere liedje. Stay on to see how we're gonna tiro. Komt eraan. Hoort lekker weer bij, man. Dan moet je even in je gedachten doen, oké? Maar eerst krijgen Niall Horan. Dit is een nieuwe track, Dinner Party. Op Q Music.

Zijn nieuwe Niall Horan bij Q Music, Dinner Party. Hij komt ook naar Nederland, hè? Net als een maatje uit One Direction, Harry Styles. Alleen, ja, die pakt de hoofdprijs. Die zit gewoon ontelbare keren in de Johan Cruijff Arena. En Niall Horan doet 2 keer de Ziggo Dome. Veel plezier als je daar naartoe gaat in oktober.

0: lang.
1: De minuut van Limburg. Vaste prik, hè? Maandag tot en met vrijdag, 7:15. Je positieve bijdrage wil je vandaag. Gooi ze op de WhatsApp en je bent zo op de radio. Hou het kort, hou het positief. Je kunt het intypen of in spreken. Dat kan natuurlijk ook. Stuur je gewoon een audioberichtje. 06-33-345-345. Dat is het WhatsApp-nummer. 7:15 te berichten.
0: Je dag begint al druk en vanavond thuis ook nog spitsuur. Hak je spitsuur met de hak burrito-schotel. Supersnel een heerlijke voedzame maaltijd op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
2: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
4: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
5: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café, daar stop je voor.
6: Shop bij Designer Outlet Roermond. De PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
7: De lente. Die voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Grand Italia. 1 Plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak. Ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
9: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
10: Lieve mama. Dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
11: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
1: Q-Music Limburg.
12: Goedemorgen. De twee mensen die zijn geëvacueerd van het cruiseschip waar het Hanta-virus rondgaat, liggen nu allebei in het ziekenhuis. Gisteravond kwamen ze aan op Schiphol. Een van hen is naar het ziekenhuis in Leiden gebracht. De ander ligt nu in Düsseldorf. Deze expert legt bij RTL uit hoe ze kunnen worden geholpen.
13: Dit virus is geen specifieke behandeling tegen. Dus wat we dan doen is symptomatische behandeling, noemen we dat. En dat betekent dat je in dit geval met name de longen ondersteunt. Met zuurstof bijvoorbeeld. Of als dat te weinig is en niet gaat, dan moeten mensen worden geïntubeerd en beademd op de intensive care.
12: Een andere evacuatievlucht moest onverwacht een tussenlanding maken op Gran Canaria en wordt later vandaag verwacht. Het cruiseschip zelf dat vaart ondertussen richting de Canarische eilanden. Ze komen daar waarschijnlijk zaterdag aan. In Loosdrecht is gisteravond opnieuw gedemonstreerd tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers. Deze keer was er een symbolische rouwstoet. Een paar honderd mensen liep mee. Er was ook een grafkist met erop de tekst democratie. Tijdens de tocht werden rookfakkels afgestoken en werd er veel geschreeuwd. De politie heeft deze keer niet hoeven ingrijpen. Ook in Den Bosch was er een anti-AZC-protest. Betogers liepen daar korte tijd de snelweg A59 op. We geven minder uit nu de energie- en brandstofprijzen zijn gestegen door het gedoe in het Midden-Oosten. 6 op de 10 Nederlanders leeft zuiniger, zegt ING na onderzoek. We geven met name minder uit aan vakanties en in de horeca. Ruim 80% vindt de prijsstijgingen een zware financiële last. Paris Saint-Germain staat in de finale van de Champions League. Gisteravond speelde de club tegen Bayern München. Het werd 1-1, gelijkspel dus. Vorige week werd het in de eerste wedstrijd een doelpuntenfestijn. Paris won die wedstrijd met 5-4. En ook gisteren leek het hard te gaan. Eerste goal lag er namelijk na 2 minuten alweer in.
14: Paris is er met veel hoor. En daar is hij al. Ah, Dembele. 2:20 en de bal is alweer geopend. Ze gaan gewoon door. En dit is een klap hoor.
15: die Paris Saint-Germain uitdeelt.
12: Was te horen bij Ziggo. Uiteindelijk werd het toch niet zo'n spektakel als vorige week. Het werd dus 1-1. Paris is daarmee door naar de finale. Die is eind deze maand in Boedapest. En Paris speelt dan tegen Arsenal. Dan nog het weer van Weerplaza. Vanochtend flink wat zon. Vanmiddag is het wat grijzer. En dan kan er ook wat regen vallen. Het wordt 13 tot 17 graden.
16: Stap naar buiten. Er ligt bijna 2000 kilometer aan wandelpaden voor je klaar in Zuid-Limburg. Knoop met het nieuwe wandelnetwerk je eigen route aan elkaar of kies een bestaande wandelroute op knopenlopenzuidlimburg.nl. Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
17: De BVV viert 5 keer 11 jaar. 29, 30, 31 mei, feest in Bocholt. Met Diep Affaier, John Tama en Spik en Span. Score je tickets via bvv-ke.nl/tickets. Mogelijk gemaakt door uitstootspecialist Lemper Select. Betonwarenindustrie Duitsenberg. Slagertretteur Valkenburg en 11 Media.
18: Tijd voor avontuur en nostalgie. Stap aan boord van de Miljoenenlijn als conductrice. Of werk mee als loketist, technicus of tuinier. Ben jij er geknipt voor? Kijk dan op miljoenenlijn.nl/vrijwilliger.
19: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
20: Goedemorgen Limburg.

0: Toen ik het liedje voor de eerste keer hoorde, dacht ik, wat een kinderliedje is dit. Wat een hit blijkt het te worden.
1: Daniel, maak je wakker.
0: Grootste Disney-hit ooit, hè? Nu al 14 weken in de top 40. Wat zeg ik, 15 weken al in de top 40. De top 3 binnengekomen afgelopen vrijdag. Dus ja, ben benieuwd. Zou die nou echt door nummer 1 terecht gaan komen?
1: Daniel Smulders.
0: Nou, we hebben sterk. Wel een grote hit hoor. Shakira en Zil, Zil, Zil. Donderdag 7 mei, droog met zon en wolkenvelden. Vandaag blijft zo goed als droog. Temperatuur gaat op 17. We hebben een zwak windje uit het noorden. En in Maastricht, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Q-Music.
0: Hey, goedemorgen. Is 9 graden. Even nieuws van vandaag met je doornemen, even kort. Bijvoorbeeld dat de makers van de populaire actie-avonturenfilm Avatar voor de rechter wordt gesleept. Waarom? Er is een actrice die niet meespeelt in de film, die zegt dat haar gezicht is gestolen. En daarom start ze een zaak tegen de regisseur en filmstudio Disney. En ze wil een schadevergoeding. Ze zegt dat deze zaak belangrijk is, zeker nu met AI gezichten en stemmen steeds makkelijker kunnen worden nagemaakt. Ja, maar als je een beetje nadenkt, je kunt wel een gezicht namaken, dan heb je alles. Maar vervolgens moet je dan toch een beetje anders doen. Dan zit je het oog een beetje schever. Weet je, pukkeltje erbij op de wang. De haar in plaats van de scheiding naar rechts, deze keer naar links. Ja. Ik denk dat het echt heel lastig gaat worden in de toekomst. Ik hoorde gisteren het verhaal, en dat is echt scary, dat ChatGPT een afbeelding had gemaakt. Had gegenereerd. En vervolgens hebben ze die later aan ChatGPT gevoerd en gezegd, ja, maar is dit nou echt of is dit nou nep? En die zei, nee, het is een echte. Het is een echte foto. Hier is helemaal niets aan gegenereerd. Dus als ChatGPT zichzelf al niet meer gelooft, dan wordt het wel een dingetje, denk ik, hè? Ja, gaan spannende tijden tegen moeten, mensen. Zometeen krijg je onder andere Zoe Levi. Je krijgt de Minuut van Limburg. Daar ben je ook onderdeel van. Eerst nog nieuws uit je eigen provincie. Onder andere verdacht opgepakt na incidenten bij AZC in Baaksem. Een grote brandmelding in Weert blijkt wat anders. Meer zo. Q-update.

Kijk al, Bart en James. En stole the show. Goedemorgen, het is bijna 8:15. Nieuws uit je eigen provincie. De politie heeft vannacht een 21-jarige man uit Leudal aangehouden na een steekincident bij het AZC in Baaksem. Verdachte sloeg op de vlucht, sprong daarbij uit het raam. Na een zoekactie met speurhonden werd hij gewond gevonden en naar het ziekenhuis gebracht. Verder raakte niemand gewond. Politie onderzoekt de zaak. Meer dan de helft van de Limburgers maakt zich zorgen over langdurige stroomuitval en problemen met drinkwater. Blijkt uit onderzoek van de Limburgse veiligheidsregio's. Ook cyberaanvallen en terrorisme baren inwoners zorgen. Veel mensen zijn inmiddels bezig met een noodpakket. Ruim 1 op de 5 heeft er al volledig 1 in huis. Een hulpdiensten rukte gistermiddag massaal uit naar een appartementencomplex in Weert vanwege een mogelijke woningbrand. Bewoners zagen een grote witte wolk en het brandalarm ging af. Uiteindelijk bleek geen sprake van rook of vuur, maar van stof. Dat was vrijgekomen na boorwerkzaamheden. De brandweer controleerde het gebouw uit voorzorg wel volledig. Dat is zover de Q-update. 8:15 is altijd de minuut van Limburg, dus kom maar door. WhatsApp-nummer is 0633-345-345 voor jouw berichten. Ben je misschien zo meteen op de radio? Na Zoe Levi, sluit me in je armen.

0: gaat hij weer voor de minuut van Limburg. WhatsApp nummer, ik zal het nog een keer geven. 0633345345. Als je daar je berichten toestuurt, dan kan je misschien zo wel op de radio komen. Zo simpel werkt dat met de minuut van Limburg. Ik moet even... Want ik heb het allemaal goed voorbereid, zoals je weet van mij. Och, ik ben er te laat ook. Het is al lang 7:15 geweest. Wacht even. Ja, oké. Okay, ik denk dat ik er wel klaar voor ben. Oké, eens even kijken. Zo. Nou, ik denk dat we wel kunnen.
1: Goedemorgen, Limburg. Nou, van de halve finale beker waren het 3 sporten gebleven bij Rios. Kom op, die geel-blauwe. Ga die beker halen.
0: Krijg geen natte billen in de carwash. Julius wordt hier geroepen. Vandaag is het spreekuur zonder Marijn, maar wel met Charlotte en Mirjam. Dat is altijd gezellig volgens mij daar.
2: Hey Mark, ben je nog graag hier?
0: Hey.
2: Oké, jammer.
0: Sorry, ik versta er helemaal niks van, jongens.
3: Collega's van de Boetedinsche Gemeen, geef gaas!
0: Ryan en de rest van Winkers, hele fijne werkdag vandaag. Groeten van Fijk en alle kinderen van basisschool Laarhof in Sittard. Heel veel plezier vandaag. Nou, nice.
4: Mira en Joep, heel veel plezier op school vandaag. I love you.
0: Oh, wat een liefde weer. 0633-345-345. Dat is het WhatsApp-nummer waar je berichten toe kan sturen. Wat een lekker weer vandaag. Hier meteen goed wakker met de zon in de keuken. Oh, ik weet niet waar je zit. Heidhuizen. Oh, daar schijnt de zon. Goed zo. Niels zegt dat. Nou, het wordt een redelijk mooie dag. Hier hebben we wel bewolking, maar blijft droog in ieder geval. Dus dat scheelt. Hey Daniel, nog geen dagje na, alweer bijna weekend. Ik heb er zin in. De week vliegt voorbij. Goed aan Daan en Fenne, zegt Kaylee uit Venlo. Kun je mijn collega Bas wensen, succes wensen vandaag? Zijn eerste dag zonder begeleiding. Oké.
5: Okay. Goedemorgen, dit is van de Rick van de Tess. Hey Tess, de Rick is van de Tess en de Tess is van de Rick.
0: Oké. Okay. Daniel, kun je mijn maatje Wesley feliciteren? Die is jarig vandaag. Perfect weer voor een feestje vanavond. Zegt Kevin en die komt uit Panningen. Nou, bij deze gefeliciteerd. Morgen weer een nieuwe minuut van Limburg om 7:45. WhatsApp nummer zet in je telefoon 0633 345 345.

0: even Teddy Swims. Zijn nieuwe track, Mr. Know-It-All. Heb jij de nieuwe Roxy Dekker al gehoord? Dat is de hit hè, voor dit moment. Ja, die gaat zo viraal, dat is niet normaal. Je hoort hem zo in de top 40 update. En ook onder andere Sam Fender met Olivia Dean. En in de Polonaise met Robert van Hemert en Donnie. Maar hoe heet dat nou?
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Jojo. Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
3: Hey, bedankt.
4: Merci.
2: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
5: Even over later.
6: Psst, ik ben aan het streamen.
5: Oh, sorry.
6: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoutenboutertje 46.
7: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
8: Koffielovers van Nederland. Nu tot €40 cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
9: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
10: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
11: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
10: Voor pallets van 100 kilo?
11: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
12: Tijd voor gesponsorde vacatures.
9: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet... maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed... en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
13: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Snacktomaatjes of komkommers, 4 of 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle calvésausen tot 320 milliliter voor maar €1. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
14: Last van hooikoortsklachten? Beter ga je naar Kruidvat. Kerlastin met azelastine biedt een snelle verlichting bij hooikoorts... en is verkrijgbaar als oogdruppels en neusspray. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kerlastin is een geneesmiddel. Lees voorgebruik de bijsluiter.
15: Je dag begint al druk en vanavond thuis ook nog spitsuur.
16: Hak je spitsuur met de hak burrito-schotel. Supersnel een heerlijke, voedzame maaltijd op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
17: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Magnum ijs, 1 Plus 1 gratis. En Plus koffiecups, een doos van 20 stuks, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
18: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
19: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld met de trein een dagje weg te gaan.
20: Ja, wij reizen groen, zonder moeite te doen.
19: Ah, zo reis je lekker zonder uitstoot.
20: En met een goed gevoel. Zo gaan we iedere dag vooruit.
19: Stap je ook in?
21: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. De twee mensen die zijn geëvacueerd van het cruiseschip waar het Hanta-virus rondgaat, liggen nu allebei in het ziekenhuis. Gisteravond kwamen ze aan op Schiphol. Een van hen is naar het ziekenhuis in Leiden gebracht. De ander ligt nu in Düsseldorf. Deze expert legt bij RTL uit hoe ze kunnen worden geholpen.
2: Dit virus is geen specifieke behandeling tegen. Dus wat we dan doen is symptomatische behandeling noemen we dat. En dat betekent dat je in dit geval met name de longen ondersteunt. Met zuurstof bijvoorbeeld. Of als dat te weinig is en niet gaat. Dan moeten mensen worden geïntubeerd en beademd op de intensive care.
1: Een andere evacuatievlucht moest onverwacht een tussenlanding maken op Gran Canaria. En wordt later vandaag verwacht. Het cruiseschip zelf dat vaart ondertussen richting de Canarische eilanden. Ze komen daar waarschijnlijk zaterdag aan. In Loosdrecht is gisteravond opnieuw gedemonstreerd tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers. Deze keer was er een symbolische rouwstoet. Een paar honderd mensen liep mee. Er was ook een grafkist met erop de tekst democratie. Tijdens de tocht werden rookfakkels afgestoken en werd er veel geschreeuwd. De politie heeft deze keer niet hoeven ingrijpen. Ook in Den Bosch was er een anti-AZC-protest. Betogers liepen daar korte tijd de snelweg A59 op. We geven minder uit nu de energie- en brandstofprijzen zijn gestegen door het gedoe in het Midden-Oosten. 6 op de 10 Nederlanders leeft zuiniger, zegt ING na onderzoek. We geven met name minder uit aan vakanties en in de horeca. Ruim 80% vindt de prijsstijgingen een zware financiële last. Paris Saint-Germain staat in de finale van de Champions League. Gisteravond speelde de club tegen Bayern München. Het werd 1-1, gelijkspel dus. Vorige week werd het in de eerste wedstrijd een doelpuntenfestijn. Paris won die wedstrijd met 5-4. En ook gisteren leek het hard te gaan. Eerste goal lag er namelijk na 2 minuten alweer in.
3: Paris is er met veel hoor. En daar is hij al. Ah, Dembele. 2:20 en het bal is alweer geopend. Ze gaan gewoon door. En dit is een klap hoor. Die Paris Saint-Germain uitdeelt.
1: Was te horen bij Ziggo. Uiteindelijk werd het toch niet zo'n spektakel als vorige week. Het werd dus 1-1. Paris is daarmee door naar de finale. Die is eind deze maand in Boedapest. En Paris speelt dan tegen Arsenal. Dan nog het weer van Weerplaza. Vanochtend flink wat zon. Vanmiddag is het wat grijzer. En dan kan er ook wat regen vallen. Het wordt 13 tot 17 graden.
4: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
5: Goedemorgen Limburg.

0: 40 hits van vandaag.
1: Dit is de Top 40 Update.
2: Vrijdagmiddag hoor je bij Q-Music Limburg het overzicht van de 40 populairste hits van Nederland in de top 40. Iedereochtend 8:30, top 40 update. Hij is van donderdag 7 mei met op 1 een tip voor de top van Roxy Dekker. Op 2 het huidige zilver in de lijst. Op 3 Rain Me In van Sam Fender en Olivia Dean. Maar eerst de feestelijke top 40 hit van Donnie en Robert van Hemert staat op 11. Maar die zouden zomaar eens de top 10 in kunnen gaan klimmen vrijdag. En of dat gaat lukken, dat horen we dan tussen 3 en 6 tijdens de enige echte. Nu, in de update hoor je Moet Dat Nou, alvast op
0: 4.

Hij is van vandaag, 7 mei 2026, en gaat op deze manier de archieven in. Op 4, Robert van Hemert en Donnie, Moet dat nou? 3, Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In. En op 2, Bruno Mars, I Just Might. En dan naar de nummer 1. Dikke tip voor de top, want Roxy Dekker heeft nieuwe muziek uitgebracht. En alles wat ze uitbrengt gaat viraal. Dus ook haar nieuwe samenwerking met rapper Kevin. Die is op dit moment het meest gestreamde nummer van ons land. Het kan niet anders dan dat deze gaat binnenkomen morgen in de Nederlandse top 40. Nu in de update als tip voor de top. Jij hebt mij van Kevin en Roxy Dekker op 1.

0: voel ik val te hard. Of
1: de nieuwe Roxy Dekker, samen met Kevin, je hebt mij. Ik heb iets ontdekt in dit liedje. Wel grappig is hoe dat gaat tegenwoordig. Het liedje duurt 2 minuten. 1 minuut 20 lang hoor je Kevin de rapper. Daarna hoor je 35 seconden Roxy Dekker. Dan komt de rapper weer terug en is het liedje klaar. Het is geen duo meer. Dat zijn gewoon 2 liedjes in 1. In een lengte van max 2 minuten. Het is de nummer 1 in de top 40 update vandaag. En geloof me, dit gaat weer zo een knaller worden. Want we kennen de hits van Roxy Dekker. Morgen is de top 40 er vanaf 3 uur op Q-Music Limburg. En morgenochtend 8:30 een nieuwe top 40 update. En nu wat anders. We hebben Sam Siebe aan de telefoon, regiomanager Zuidoost van Evoke. En Evoke is een van de winnaars van de verkiezing aantrekkelijkste werkgever van Limburg. Sam, hallo en gefeliciteerd.
2: Goedemorgen. Ja, dankjewel Daniel.
1: Ja, want Evoke is uitgeroepen tot de aantrekkelijkste werkgever van Limburg in de categorie middelgrote bedrijven. Mooie erkenning, hè?
2: Klopt helemaal. Ja, we zijn er heel erg blij mee.
1: Ja, ik kan me voorstellen. Wat voor bedrijf zijn jullie even voor de mensen die Evoke niet kennen?
2: Ja, wij zijn een detacheringsbureau, een opgericht in 2004 in Weert. Dus daar liggen ook echt onze roots. Van origine een detacheringsbureau wat gespecialiseerd is in het bemiddelen van technisch hoogopgeleid personeel. Maar we hebben ook iets minder technische vakgebieden, waaronder supply chain en finance. Inmiddels 5 vestigingen in Nederland, waarvan 2 in Limburg.
1: Kijk, en met hoeveel mensen doen jullie dat in totaal?
2: Ja, we hebben 80 interne collega's. Dat noemen wij dan Evoketeers. En zo'n 500 externe, dat zijn dan onze Evokers.
1: Ja, ja. Precies. Hey, hoe kwam het nieuws bij jullie binnen toen je hoorde dat jullie gewonnen hadden?
2: Ja, we waren heel erg blij. Het was live, dus het was tijdens een evenement.
1: Ja?
2: En wij deden eigenlijk voor het eerst mee. En ja, we hadden eigenlijk niet verwacht dat wij in ieder geval de grote winnaar van middelgroot bedrijf zouden worden. Dus wij waren natuurlijk heel erg blij mee.
1: Het zal ook wel een reden hebben, hè, dat je gewonnen hebt. Want wat maakt Evoke volgens jou nou zo'n aantrekkelijke werkgever voor jullie medewerkers?
2: Ja, goede vraag. Ja, wat denk ik echt kenmerkend is onze cultuur. We hebben heel erg een samenhorigheidscultuur. Een van onze kernwaarden is dan ook together. We werken met jonge, ambitieuze mensen die allemaal het beste uit zichzelf en elkaar willen halen. Dus dat zijn redenen. En ja, we hebben een aantal core values, zoals we dat dan noemen. Dat is Wheel of Competition, dus we hebben allemaal ondernemende mensen die resultaatgericht zijn en ja, die willen winnen, maar zonder te ellebogen, zeggen we altijd.
1: Ja.
2: We hebben een growth mindset, dus we nemen wel mensen aan die graag willen leren, die zich willen ontwikkelen, ja, die echt vooruit willen. Daar besteden we ook heel veel tijd en energie in, onder andere met een launching team, een onboardingsprogramma, ja, en een studiebudget van 3000 euro per jaar.
1: Okay.
2: En ons NT bestond vorig jaar ook met mensen die alleen maar, die eigenlijk vers vanuit de schoolbanken waren gestart. En allemaal doorgegroeid zijn. Dus dat zegt denk ik wel iets over de organisatie. Inmiddels zijn er wat mensen van buitenaf bij. Ik denk dat het ook heel goed is. Maar ja, dat zegt wel iets over de organisatie.
1: Wat is zo ruwweg geschat de gemiddelde leeftijd van de mensen die bij jullie werken?
2: Nou, dat weet ik wel. Dat was vorig jaar. Toen hebben we een mooie trip naar Albanië gemaakt met z'n allen vanwege 20 jaar bestaan. En dat was een van de quizvragen toen. Die was, meen ik, 8 of 29.
1: Oké. Volgens mij gaan we een vrij jonge kant in de markt, of niet?
2: Ja, we werken heel veel met mensen die van school komen of die een tweede stap maken. Ja. Dus ja, dat haalt dan de leeftijd heel snel omlaag. Dus ja, een hele jonge club. Ja.
1: Ja. En jullie zitten nu in een competitieve arbeidsmarkt, hè? Merk je dat zo'n titel ook helpt bij het aantrekken van nieuw talent?
2: Ja, dat moet wel nog een beetje blijken, want het is nog redelijk recent natuurlijk.
1: Ja.
2: Maar ik heb het inmiddels wel een aantal keer teruggehoord. Dus het is denk ik wel absoluut goede exposure, zowel voor onze interne groei, want die ambities zijn er, maar ook voor onze, ja, noem het, hè, onze Evokers, onze externe collega's. Dus ja, wij gaan, ik denk dat zeker zijn vruchten gaat afwerpen, ja, absoluut.
1: Hoe gaan jullie deze overwinning vieren? Want ik kan me voorstellen dat je denkt van nou, dat moeten we wel even met z'n allen iets moois van maken.
2: Absoluut, absoluut. De overwinning is nu volgens mij een week of 2 geleden, 3. Dus we hebben alle vestigingen getrakteerd op Fly.
1: Goed zo.
2: Daar is het eigenlijk wel een beetje bij gebleven. Dus we zijn wel goed in het vieren van succesjes. Successen eigenlijk.
1: Ja.
2: Maar we hebben er misschien niet. Nou, misschien moeten we er nog meer bij stilstaan.
1: Sam Siebe, regiomanager Zuidoost van Evoke. Een van de winnaars van de verkiezing aantrekkelijkste werkgever van Limburg, hadden we aan de telefoon. Ik wens jullie nog een hele mooie toekomst met deze sticker op de pui, om het zo maar te zeggen.
2: Super, dankjewel Daniel.

0: goed ziet voor je. Helemaal goed, toch?
1: Onderaan, zometeen bij Q-Music.
2: Deze deal verdient de schoonheidsprijs. Nu, alle Neutrogena gezichtsverzorgingsproducten 1 plus 1 gratis. Dermatologische verzorging met een beauty twist. Dat wordt rennen naar...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar Amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla arrabbiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
5: Bij Terstal bof je enorm. Dit weekend 30% extra korting op alles. Ziek voordelig, toch? Tot zo, Terstal. Maak elk moment mooi.
6: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
7: Bij Easy Paris Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en ontvang 35% korting op bijna alle mascara's bij Easy Paris Excel. Shop in de winkel of op easyparisexcel.nl.
8: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
9: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de

0: Het is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Een bijzondere moeder verdient een bijzonder cadeau. Dus bezorg haar deze Moederdag een prachtig boeket van Fleurop. Gemaakt door duurzaam gecertificeerde vakbloemisten. Bestel nu op fleurop.nl. Een Moederdagboeket van Fleurop. Gewoon bijzonder.

0: Goedemorgen. Het gerechtshof in Amsterdam doet vanochtend uitspraak in het hoger beroep van de zaak tegen Ali B. Die hoort dan of hij inderdaad de cel in moet. Ali staat terecht voor 2 verkrachtingen en een aanranding. Justitie wil dat de rapper 2,5 jaar de cel in gaat.
1: Alles overwegend vorder ik voor deze 2 verkrachtingen en een aanranding een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 30 maanden.
0: Eerder kreeg Ali B. van de rechter al 2 jaar cel. Nu dus de uitspraak van het hof. Ali zelf is er niet bij. Rond deze tijd landt op Schiphol het 2e evacuatievliegtuig met een zieke Brit die op het cruiseschip zat waar het hantavirus rondgaat. Dat vliegtuig zou gisteren al aankomen op Schiphol, maar strandde op de Canarische eilanden door technische problemen. Gisteren kwam er al een eerste vlucht aan met 2 mensen die op het schip zaten. 1 persoon is naar het LUMC ziekenhuis in Leiden gebracht. Het gaat om een Britse patiënt, wordt net bekend. Die ligt in isolatie. De ander, een Duitse vrouw, is naar Düsseldorf gebracht. Asielzoekers die net hun verblijfsvergunning hebben gekregen vinden steeds vaker snel een betaalde baan, zegt het CBS. 1 op de 8 heeft na een paar maanden al werk. Eerder was dat nog maar 1 op de 100. Meestal gaan zulke statushouders aan het werk in een winkel of in de horeca. En na de recordprijs van gisteren is benzine vandaag een klein beetje minder duur geworden. Komt door een sterke daling van de olieprijzen. De adviesprijs, die je nu vaak betaalt langs de snelweg, is gedaald met een cent naar €2,63 per liter. Ook de dieselprijs is iets gezakt. En dan het weer van Weerplaza. Veel zon nu, vanmiddag meer bewolking, dan ook kans op een bui. Het wordt 17 graden maximaal. Morgen ook weer zon en wolken, dan blijft het wel droog.
2: Het weer wordt mogelijk gemaakt door New Energy Systems. Manage your energy.
3: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Are you drinking my Mullet Milk Protein?
1: No.
2: Lots of milk, loads of chocolate flavour. Mullet Milk Protein. The moo you can't resist.
3: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen.

0: zoveel money? Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bij Intratuin krijg je deze zaterdagochtend 20% vroege vogelkorting op bijna alles. Maar alleen in de winkel.

0: files.
1: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar 2,99. Dat is wit goud voor weinig. Aldi.
2: Van Shovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
3: Pap, die moeten we hebben.
2: Yes, gewonnen. Scoor jouw buitenkans op
1: onlineveilingmeester.nl. Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar 2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar 2,19.
4: Mamma mia, dat is goedkoop. Dan gaan we vieren, dan gaan
1: we vieren. Aldi.
2: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
5: Onlineveilingmeester.nl. Werkzoeken.nl. Voor banen die wel dicht bij huis zijn.
6: Yes!
7: Hamster!
6: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
7: Yes!
6: Met deze week in de bonus, alle Melkunie protein, tweede gratis.
7: Hoi.
6: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, goodsnacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
7: Lekker hoor!
6: Alle Dr. Utke Pick Americans, ook tweede gratis.
7: Zoé!
6: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
7: Yes!
6: De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Hamster!
5: Werkzoeken.nl, voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
6: Yes!
8: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
9: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
10: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de hap burrito-schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
11: Nieuw in de Lidl Plus-app, Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
12: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
13: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
14: Voor de deur. Nu bij Kruidvat Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda

0: Hey, is het al weekend?
1: Nee, want de top 40 is nog niet begonnen.
2: Elke vrijdagmiddag vanaf 2 uur hoor je de grootste artiesten van dit moment in de enige echte hitlijst van Nederland.
1: Ja, en dit is cool, want als jij voorspelt wie er deze week op nummer 1 staat, dan maak je kans op 2 tickets voor een concert naar keuze. Geef het door via qmusic.nl/top40. Qmusic, de top
3: 40. Autotaalglas is partner van de top 40.
4: Start je dag zonder barst.
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion Hypotheken vanuit het hart.
7: Last van hooikoortsklachten? Beter ga je naar Kruidvat. Kerlastin met azelastine biedt een snelle verlichting bij hooikoorts en is verkrijgbaar als oogdruppels en neusspray. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kerlastin is een geneesmiddel. Lees voorgebruik de bijsluiter.
8: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
10: Nee.
9: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
11: Lekker bezig.
9: Milner.
12: Zo je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
13: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
12: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
14: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Granditalia, 1 Plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
15: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008. Of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008.
16: Hey, bedankt.
17: Merci.
15: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
18: Goed verzorgd voordeel bij Trekpleister. Nu alle producten van Organic Shop en Trickle Moon 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of Trekpleister.nl. Trekpleister. Waar kunnen we je blij mee maken?
19: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
18: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
20: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zilver, oeh.
21: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
22: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
23: Je hebt deals en je hebt Tui deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij Tui.
22: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
24: Bij Easy Paris Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en profiteer van de topdeal op bijna alle geuren en geursets bij Easy Paris Excel. Shop in de winkel of op easyparisexcel.nl. Laat het hier
25: zijn. Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Q-Music Limburg. Nieuws. 11 uur.
26: Goedemorgen. Rapper Ali B. moet de cel in.
27: Gevangenisstraf
0: voor de duur van 3 jaar.
1: Die straf kreeg hij net in hoger beroep voor 2 verkrachtingen. Hij is vrijgesproken van aanranding. Het Hof spaart Ali B. niet vanwege alle media-aandacht, want hij was het die de fout inging.
0: De verdachte had kunnen verwachten dat het plegen van zedendelicten op de wijze zoals die is bewezen verklaard, als bekende Nederlander met status en aanzien in de muziek- en televisiewereld, tot grote verontwaardiging in de samenleving zou leiden.
1: Ali B. was niet bij de uitspraak. Er is nog geen reactie van hem of van zijn advocaat. Een KLM-stewardess ligt in isolatie in een ziekenhuis in Amsterdam omdat ze mogelijk het Hanta-virus heeft. Ze kwam in Zuid-Afrika in contact met de vrouw uit Friesland die aan het virus is overleden. Ook haar man is dood, net als iemand anders die aan boord was van het Nederlands cruiseschip waar dat virus rondgaat. Experts zeggen wel dat we niet moeten denken aan nieuwe coronatijden.
10: In vergelijking met corona is dit een heel ander virus. Het is wel echt een ernstige infectie en de kans dat mensen dat krijgen overlijden is echt hoog, veel hoger dan corona, maar het is veel minder besmettelijk.
1: De Wereldgezondheidsorganisatie geeft vanmiddag een persconferentie over het Hanta-virus. Het is niet bekend wat er precies gezegd gaat worden. De gesprekken tussen Iran en Amerika over een eind aan de oorlog in Iran gaan heel goed. Dat zegt de Amerikaanse president Trump. Er lijkt een vredesdeal aan te komen. Deze positieve berichten, die er ook al de afgelopen dagen steeds meer waren, laten de olieprijs dalen. En dat merken we vandaag aan de pomp. De prijzen van benzine en diesel zijn ietsje gezakt. En een vrouw in Amerika heeft heel veel mazzel gehad. Ze wilde meedoen aan een loterij, maar kreeg onverwachts een ander lot dan de bedoeling was. Dat bleek een slimme zet. Ze heeft omgerekend 1,1 miljoen euro gewonnen. Ze wil nu eerst haar huis en alle rekeningen afbetalen. En daarna kijkt ze nog wat ze gaat doen met al het geld. Het weer van Weerplaza. In Limburg nog veel bewolking, op andere plekken zonnig. Vanmiddag wat stapelwolken, zo goed als droog en 14 tot 19 graden.
11: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde. In de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo. Attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
16: Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Gezondheid, last van hooikoorts. Bij Ethos vind je alles om je klachten te verlichten. Van tabletten en oogdruppels tot neusprays. Twijfel je wat bij jou past? Vraag advies aan onze medewerkers. Kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
1: Hoi van Ethos.
2: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
3: Oh yeah.
2: Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 50% korting op Flexa strak in de lak. Doe het lekker zelf.
5: Dat zeg ik.

0: voordelig bij de verfzaak.
1: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
2: Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
1: Ervaar de nieuwe Audi Q4 e-tron tijdens de Audi ID's. Met een netto bijtelling vanaf €275 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
3: Even pauze, even lunchen, even sparren. Nu bij Spar Food Club. Alle warme broodjes, dagelijks vers bereid. En nu extra voordelig, voor maar €4,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
4: Werkzoeken.nl, voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
5: Yes!

0: zelf wel.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Werkzoeken.nl. Voor banen die wel dicht bij huis zijn.
3: Yes!
4: Joehoe! Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
3: Joehoe!
6: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
7: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
8: Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Q Music.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Jumbo's verse pasta's of pastasauzen 1+1 gratis. En alle Mora Originals, Classics of Crispy Chicken ook 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
5: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
6: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
7: Fans van het witte goud, opgelet! Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
8: Dat gaan we vieren.
9: Aldi. Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
10: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
9: Mamma mia, dat is goedkoop.
8: Dat gaan we vieren.
9: Aldi, draag vandaag bij aan natuur voor morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
11: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar €1 per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: Voordeel voor jou, mooi voor mama bij Trekpleister. Zoals alle producten van Knijp. Nu 1+1 gratis. Jij blij, zij blij. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Magnum ijs, 1+1 gratis. En Plus koffiecups, een doos van 20 stuks, ook 1+1 gratis. We doen met je mee. Plus.
14: Wat een paas. Hij moet gewoon scoren. Maar wat doet hij? Hij stopt.
15: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café. Daar stop je voor.
16: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
17: Hey, vraag je. Waar zijn de heftrucks?
18: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
17: Voor pallets van 100 kilo?
18: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
19: Tijd voor gesponsorde vacatures.
16: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
0: Q-Music Limburg nieuws. 12 uur.
20: Goedemiddag. De rechtszaak rond Ali B. is nog niet voorbij. De rapper stapt naar de Hoge Raad. Daar wordt alleen nog gekeken of de rechters goed hebben gehandeld. Het betekent dat Ali B. nu nog niet naar de gevangenis hoeft. Ali B. kreeg vanmorgen in hoger beroep 3 jaar cel voor 2 verkrachtingen. Je hoort het hof.
21: Hij heeft uitsluitend gehandeld vanuit zijn eigen seksuele behoeften en geen moment rekening gehouden met de slachtoffers.
20: Zelf heeft Ali B. altijd volgehouden onschuldig te zijn. Dan een update over het Hanta-virus dat rondgaat op een Nederlands cruiseschip. Van 5 mensen aan boord is zeker dat ze het hebben of hadden als ze zijn overleden, zoals het stel uit Friesland. Bij 3 mensen is er een vermoeden. Daar komt de Wereldgezondheidsorganisatie net mee, die vanmiddag een persconferentie geeft. Volgens experts krijgen we geen coronatoestanden, omdat Hanta volgens hen veel minder besmettelijk is. De man die een paar jaar geleden in een volle McDonald's in Zwolle 2 broers doodschoot, heeft in hoger beroep een lagere straf gekregen. Eerder was het 30 jaar, nu 26. Onder meer omdat hij een onbekende stoornis zou hebben opgelopen in de gevangenis. De dader had ruzie met de slachtoffers over geld. En het einde van een chips-tijdperk. Nibbit-ringen, die gaan uit de schappen. De chips die je om je vinger kan doen en dan één voor één eraf kan happen. De chipsmaker wil wat anders op de markt gaan brengen. Maar wat precies is nog niet bekend. Wanneer de ringen niet meer te koop zijn, is ook nog niet duidelijk. Het weer van Weerplaza. Veel plekken zonnig. Ook wat bewolking, een lokale bui misschien. En 14 tot 17 graden.
1: Het weer wordt mogelijk gemaakt door New Energy Systems. Manage your energy.
2: Stap naar buiten. Er ligt bijna 2000 kilometer aan wandelpaden voor je klaar in Zuid-Limburg. Knoop met het nieuwe wandelnetwerk je eigen route aan elkaar of kies een bestaande wandelroute op knopenlopenzuidlimburg.nl.
22: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
23: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
24: Non-stop

0: als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
1: Wow!
0: Doe dan de ING Quick Check. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Odido. Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
4: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Nu bij Dirk. Unica's jongbelegen plakken. €3,49. Lekker voordelig.
5: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
7: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
8: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
9: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
10: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
9: Aldi.
11: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
12: Hoi Sarah, je chaotische buurvrouw hier. Bedankt dat je zo vaak op de kids pas als het weer eens uitloopt. Ze zijn echt dol op jou. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart met een foto van ons bij de buurtbarbecue.
13: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
9: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
12: Mamma mia, dat is goedkoop.
10: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
9: Aldi.
14: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
15: Mooi van Ethos.
16: En hier zijn de sleutels. Gefeliciteerd.
17: Wil je in je eentje je droomhuis kopen? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Zo ben je bijvoorbeeld ook welkom als je met één inkomen een huis wilt kopen. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
18: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Milner kaas, plakken en stukken. 1 Plus 1 gratis. En Plus avocado. Ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
19: Woehoe, haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1 plus 1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij...
20: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
21: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
22: Woehoe. Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
23: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
24: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
25: Hey, bedankt.
24: Merci. Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
0: Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

because my dreams are bursting at the seams.

0: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl. Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
1: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Bij Ter Stal bof je enorm. Dit weekend 30% extra korting op alles. Ziek voordelig, toch? Tot zo, Ter Stal. Maak elk moment mooi.
1: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
4: Oh yeah.
3: Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Even pauze, even lunchen, even sparren. Nu bij Spar Food Club. Alle warme broodjes, dagelijks vers bereid. En nu extra voordelig, voor maar €4,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
6: Hè? Bij deze sportschool zijn 20 bladblazers overreden door een heftruck?
7: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
8: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart.
9: Pa-pa-da-pa-pa, Greets.
10: Je hebt deals en je hebt Tui-deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij Tui.
8: Ontdek nu ook de mooiste bloemen voor Moederdag bij Greets.
11: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
12: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
13: Woehoe, haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1+1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij...

0: Goedemiddag. Rapper Ali B. zag zijn veroordeling in hoger beroep niet aankomen. Hij zegt pijnlijk verrast te zijn dat hij 3 jaar de cel in moet voor 2 verkrachtingen. Hij zegt onschuldig te zijn en dus stapt hij naar de hoogste rechter, zegt zijn advocaat, die beschrijft hoe Ali B. zich voelt.
1: Strijdbaar, gewoon heel erg strijdbaar. Hij zit echt heel erg oneens met deze veroordeling en wil het tot aan het einde uitvechten.
0: Pas te horen bij de Telegraaf. Bij de Hoge Raad kijken ze trouwens alleen of de rechters goed hebben gehandeld. Dat betekent dat Ali B. tot die tijd niet hoeft te zitten. Alle mensen die nu nog op het Nederlandse cruiseschip zijn, waar het Hanta-virus rondgaat, hebben geen klachten, zegt de cruisemaatschappij. Het schip, met ook zo'n 10 Nederlanders aan boord, is onderweg naar het Spaanse eiland Tenerife en wordt daar dit weekend verwacht. 3 mensen die meevoeren zijn overleden aan Hanta, onder wie een stel uit Friesland. 3 anderen zijn van boord gehaald en naar Schiphol gevlogen voor behandeling hier of in een Duits ziekenhuis. Rusland houdt vast aan een vechtpauze in Oekraïne. Moet middernacht ingaan en duren tot en met zaterdag. Rusland herdenkt namelijk de overwinning op Nazi-Duitsland. Onduidelijk is wat Oekraïne precies gaat doen. Dat land wilde sinds gisteren staakt het vuren, maar Rusland stopte volgens Oekraïne toen niet met aanvallen. En Oranje voetbalt nog een wedstrijd in aanloop naar het WK dat over ruim een maand begint in Canada, Mexico en Amerika. Op 8 juni wordt in New York geoefend tegen Oezbekistan. Dat is dus na de uitzwaaiwedstrijd van 3 juni in Rotterdam. Dat is de laatste wedstrijd van het Nederlands elftal in eigen land voor de ploeg richting de VS gaat. Het weer van Weerplaza. Op veel plekken zonnig, ook bewolking, lokale bui misschien en 14 tot 17 graden.
2: Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Hey, is het al weekend?
1: Nee, want de top 40 is nog niet begonnen.
2: Elke vrijdagmiddag vanaf 2 uur hoor je de grootste artiesten van dit moment in de enige echte hitlijst van Nederland.
1: Ja, en dit is cool, want als jij voorspelt wie er deze week op nummer 1 staat, dan maak je kans op 2 tickets voor een concert naar keuze. Geef het door via qmusic.nl/top40. Qmusic, de top
3: 40. Autotaalglas is partner van de top 40.
4: Autotaalglas, de ster in ruitschade.
5: Opgelost, Autotaalglas.
6: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Odido. Amster.
9: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
8: Yes!
9: Met deze week in de bonus, alle Melkunie Protein, tweede gratis.
8: Play.
9: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
8: Lekker hoor!
9: Alle Dr. Oetker Pick Americans, ook tweede gratis.
8: Zoé!
9: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
8: Yes!
9: De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Beste. Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
10: Haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1+1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonnen, begint natuurlijk bij...
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Bij Ter Stal bof je enorm. Dit weekend 30% extra korting op alles. Ziek voordelig, toch? Tot zo, Ter Stal. Maak elk moment mooi.
13: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
14: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
15: Hey, bedankt.
16: Merci.
14: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
17: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
18: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar Amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla arrabbiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
19: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
20: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
15: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
16: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
21: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
16: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
21: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
22: Tijd voor gesponsorde vacatures.
15: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
23: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
24: Bij Easy Paris XL snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en ontvang 35% korting op bijna alle mascara's bij Easy Paris XL. Shop in de winkel of op easyparisxl.nl.
25: Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
26: Non-stop.

0: internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
1: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
0: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
2: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
3: Hey Tijmen, je maatje Robin hier. Bedankt voor al je hulp bij het verhuizen, sjouwen, lachen en uitpakken. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart. Met een foto van ons samen.
2: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
4: Nog een keer! Papa, sneller!
5: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
6: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Granditalia, 1 Plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
8: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
9: Even overlaten.
10: Psst, ik ben aan het streamen.
9: Oh, sorry.
10: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
11: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
12: Bij Ethos hebben we de fijnste moederdag cadeaus. Zo leg je je moeder helemaal in de watten. Met bijvoorbeeld alle termen nu 1 plus 1 gratis. Kom voor nog meer moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
13: Mooi van Ethos.
14: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99.
15: Dat is wit goud voor weinig.
16: Dat gaan we vieren.
17: Aldi. Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
18: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
19: Mamma mia, dat is goedkoop.
16: Dat gaan we vieren.
18: Aldi.
20: Voordeel voor jou, mooi voor mama, bij Trekpleister. Zoals alle producten van Knijp. Nu 1 plus 1 gratis. Jij blij, zij blij. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
21: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
22: Joehoe!
21: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
23: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
24: Oh yeah.
23: Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
25: Q-Music Limburg nieuws. 2 uur.
26: Goedemiddag.
0: Bron- en contactonderzoek. De term kennen we uit de coronatijd, maar is er nu weer vanwege het Hanta-virus. De GGD gaat van tientallen passagiers die aan boord waren van een KLM-vlucht in Johannesburg kijken met wie ze de afgelopen tijd zijn omgegaan, schrijft RTL Nieuws. Ze waren namelijk kort in de buurt van een inmiddels overleden Nederlandse vrouw die uiteindelijk niet mee mocht vliegen omdat ze te ziek was. Een stewardess van die vlucht ligt hier in een ziekenhuis, mogelijk met het virus. De slachtoffers in de verkrachtingszaak rond Ali B. zijn blij dat hij is veroordeeld. In hoger beroep kreeg hij vanmorgen 3 jaar cel voor 2 verkrachtingen. Zangeres Ellen ten Damme zegt via haar advocaat dat het recht heeft gesproken. En ook het andere slachtoffer, Naomi, is opgelucht, zegt haar advocaat tegen de NOS.
1: Ik vroeg ook aan haar, vind je het waard? En dat zegt ze van ja. En ik hoop echt dat in Nederland de boodschap nu wordt uitgebracht als er zoiets gebeurt. Ook al durf je niet naar de politie, maar doe je verhaal. Bij een psycholoog, bij iemand die vertrouwt, bij een advocaat. Het maakt niet uit, maar doe je verhaal. Want je ziet een rechter echte waarde aan.
0: Ali B. ontkent, stapt naar de allerhoogste rechter en hoeft daarom nog niet naar de gevangenis. De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in Gorinchem is definitief. De verkiezingen daar die moesten over, omdat er de keer daarvoor misschien gefraudeerd werd. Justitie doet er nog steeds onderzoek naar. De partij Lokale Democraten Gorinchem is opnieuw de grootste, net als bij de eerste ronde van de verkiezingen. En het nieuws uit Chipsland dat de ringen van Nibbit gaan verdwijnen hakt erin bij verschillende fans. Er wordt online worden herinneringen opgehaald aan het maken van een ketting van die ronde chips of het versieren van je vingers met die ringetjes.
13: Dit gaat de allerlaatste keer zijn dat ik deze chipjes van mijn vingers kan eten. Ik moet er echt een traantje om laten, want dit is natuurlijk nostalgie.
0: De chipsmaker wil wat anders op de markt gaan brengen, maar wat precies, dat is nog niet bekend. Het weer van Weerplaza, een mix van zon en stapelwolken, zo goed als droog vanmiddag en 14 tot 17 graden. Morgen veel zon en een graadje warmer.
22: Ook nieuwsgierig naar een designkeuken van wereldklasse? Goergen Keukens is al jarenlang vertrouwd partner van Simatic Keukens. Met aandacht voor details realiseren we de leefkeuken die perfect afgestemd is op uw wensen. Op weg naar uw droomkeuken? Plan een adviesgesprek op goergenkeukens.nl.
24: Stap naar buiten. Er ligt bijna 2000 kilometer aan wandelpaden voor je klaar in Zuid-Limburg. Knoop met het nieuwe wandelnetwerk je eigen route aan elkaar of kies een bestaande wandelroute op knopenlopenzuidlimburg.nl.
22: Goergen Keukens is op Hemelvaartsdag geopend.
25: Tijd voor avontuur en nostalgie. Stap aan boord van de Miljoenenlijn als conductrice of werk mee als loketist, technicus of tuinier. Ben jij er geknipt voor? Kijk dan op miljoenenlijn.nl/vrijwilliger.
26: Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Ciao Nederland! Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
1: Ja, het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
2: Nu bij Leen Bakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
3: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
6: Even pauze, even lunchen, even sparren. Nu bij Spar Food Club. Alle warme broodjes, dagelijks vers bereid. En nu extra voordelig. Voor maar €4,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
7: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
8: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Tuinhout voordeurmaand bij Gamma. De hele maand 25% korting op tuinhout plus extra scherpe aanbiedingen.
10: Doe het lekker zelf.
9: Dat zeg ik.
11: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
12: Oh yeah.
11: Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Daar zit je weer. Op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
14: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds... Allen op voor Almof!
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
3: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf €5. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
4: Joehoe! Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss dameschuren vanaf €16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar...
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht, geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
7: Bij Terstal bof je enorm. Dit weekend 30% extra korting op alles. Ziek voordelig, toch? Tot zo, Terstal. Maak elk moment mooi.
8: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
9: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
10: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Snacktomaatjes of komkommers, 4 of 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle calvésauzen tot 320 milliliter voor maar €1. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Nog een keer! Papa, sneller!
13: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
14: Q-Music Limburg, nieuws, 3:00.
15: Goedemiddag. Een dubbele veroordeling voor Peter Gillis, de realityster en vakantieparkondernemer. Hij moet een jaar de cel in voor belastingfraude en een boete betalen van dik €1,3 miljoen. Ook heeft hij een werkstraf van 60 uur gekregen voor het mishandelen van zijn ex. In een andere rechtszaak over belastingfraude loopt nog een hoger beroep. Er zijn steeds meer problemen in ons land door een grote brand in een datacenter in Almere. Daar staan servers die er nu voor zorgen dat er computerproblemen zijn bij het Centraal Bureau voor de Statistiek en ook op de Universiteit Utrecht. Verder moet de Utrechtse vervoerder Transdev nu op zoek naar een andere manier om te communiceren met chauffeurs. Het is nog niet duidelijk hoe de brand in Almere is begonnen. Rook trekt over een woonwijk. Rond deze tijd geeft de Wereldgezondheidsorganisatie een persconferentie over het Hanta-virus. Zeker 3 mensen zijn eraan overleden, onder wie een stel uit Friesland. Ze waren aan boord van een Nederlands cruiseschip waar het virus rondgaat. Verschillende opvarenden zijn ziek geworden. De GGD onderzoekt ondertussen met wie tientallen passagiers van een KLM-vlucht vanuit Johannesburg contact hebben gehad. Een van de Nederlandse slachtoffers was korte tijd in dat toestel. Een stewardess ligt met mogelijk Hanta hier in het ziekenhuis. Dan nog nieuws over de Vierdaagse Feesten in Nijmegen. Het grootste gratis evenement van ons land, waar ieder jaar ruim 1 miljoen mensen op afkomen. Ze hebben daar al eventjes herbruikbare bekers, maar willen nu verdere groene stappen zetten. Ook bakjes en bestek moeten in de toekomst recyclebaar zijn, zodat er nog minder zwerfafval achterblijft na het feesten. Het weer van Weerplaza. Een mix van zon en stapelwolken, zo goed als droog en 14 tot 17 graden. Morgen veel zon en nog een graadje warmer.
16: Oh, mijn energierekening wordt alsmaar hoger. Hoe krijg ik deze kosten onder controle?
17: Nou, bijvoorbeeld met een warmtepomp of zonnepanelen. Zo verwarm je je huis slim en voordelig. Manage your energy op newenergysystems.nl.
18: De BVV viert 5 keer 11 jaar. 29, 30, 31 mei, feest in Bocholt. Met Deepal Vaier, John Tama en Spik en Span. Score je tickets via bvv-ke.nl/tickets. Mogelijk gemaakt door Brandbier, Keulen Makelaardij, Sportcafé Wijngracht 9, Matrix, Excellence in Lighting en Boerderijwinkel Tienbaan.
19: Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
20: Non-stop.

0: Hey, is het al weekend?
1: Nee, want de top 40 is nog niet begonnen.
2: Elke vrijdagmiddag vanaf 2 uur hoor je de grootste artiesten van dit moment in de enige echte hitlijst van Nederland.
1: Ja, en dit is cool, want als jij voorspelt wie er deze week op nummer 1 staat, dan maak je kans op 2 tickets voor een concert naar keuze. Geef het door via qmusic.nl/top40. Qmusic, de top
3: 40. De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
4: Oh, wat betekent dat voor mij?
3: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
4: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
3: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
4: En moet ik verder nog ergens op letten?
3: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
5: Autotaalglas is partner van de top 40.
6: Autotaalglas zit echt overal.
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
9: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
10: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
11: Hi coach Daan, je winnaars van FC Allianz hier.
12: Bedankt voor alle trainingen en dat je altijd in ons bent blijven geloven.
11: Dus daarom voor jou een VVV cadeaukaart met ons kampioensfoto erop.
10: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
13: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Snipbroodjes 10 stuks voor €1,99. En AH Zwarte Thee Sinaasappel voor maar 85 cent. Altijd laag.
14: Hi,
15: dag. Hoi.
16: Hallo. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.
17: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar Amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla rabiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
16: En ook voor de zekerheid van een vast contract, ga je naar Essent.nl.
18: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen 2 plus 3 gratis. En alle Becel kuipjes tot 250 gram 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
19: Oh. Goedemorgen allemaal.
20: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
21: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
22: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
23: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
24: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Magnum ijs 1 Plus 1 gratis. En Plus koffiecups, een doos van 20 stuks, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee.
0: Plus. Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
1: Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
1: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
2: Wow!
1: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
0: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
3: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
4: Nee.
3: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
5: Lekker bezig.
3: Milner.
6: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij...
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de hak burrito-schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag.
9: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 50% korting op Flexa strak in de lak. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
10: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
11: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
10: Aldi.
12: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
10: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter lever shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
13: Mamma mia!

0: 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
2: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
3: Nieuw in de Lidl Plus app. Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
2: Bij Intratuin krijg je deze zaterdagochtend 20% vroege vogelkorting op bijna alles. Maar alleen in de winkel van 8 tot 10.
3: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo. Odido.
5: Q-Music Limburg, nieuws, 4 uur.
6: Goedemiddag. De oorzaak is bekend van de grote natuurbrand vorige week op een militair terrein op de Veluwe. Die brand ontstond door een oefening met springstoffen. Dat blijkt uit onderzoek van de marechaussee. Waarschijnlijk begon de brand door gloeiende deeltjes die rondvlogen bij de ontploffing. Het duurde dagen om de brand te blussen. De opvarende van het Nederlandse cruiseschip die is opgenomen in het Radboud UMC is positief getest op het hantavirus. De patiënt ligt in isolatie. Het is onduidelijk hoe het met diegene gaat. Inmiddels zijn volgens de Wereldgezondheidsorganisatie 5 van de vermoedelijk 8 gevallen van hantavirus bevestigd. Meerdere straffen voor realityster en vakantieparkondernemer Peter Gillis. Hij moet een jaar de cel in voor belastingfraude. Hij moet een boete betalen van ruim €1,3 miljoen. En hij heeft een werkstraf van 60 uur gekregen voor het mishandelen van zijn ex. En in een andere zaak over belastingfraude loopt nog een hoger beroep. En Nederlanders zijn de afgelopen weken meer gaan autorijden, ondanks de gestegen brandstofprijzen. Gemiddeld gaat het om 10% meer kilometers per week. Hoe dat komt is onduidelijk, maar onderzoekers noemen het opvallend. Het tankgedrag is ook iets veranderd. Automobilisten gaan vaker de grens over voor goedkope benzine. Het weer van Weerplaza. Er is een combi van zon en wolken bij 14 tot lokaal 17 graden. En morgen is er opnieuw veel zon en iets warmer, 15 tot 19 graden.
7: Ook nieuwsgierig naar een designkeuken van wereldklasse? Goergen Keukens is al jarenlang vertrouwd partner van Simatic Keukens. Met aandacht voor details realiseren we de leefkeuken die perfect afgestemd is op uw wensen. Op weg naar uw droomkeuken? Plan een adviesgesprek op goergenkeukens.nl.
8: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
7: Goergen Keukens is op Hemelvaartsdag geopend.
5: Music.
7: Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus en gratis. Zoals alle Milnerkaas plakken en stukken. 1 Plus en gratis. En Plus avocado. Ook 1 Plus en gratis. We doen met je mee. Plus. Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
1: Even overlaat.
2: Ik ben aan het streamen.
1: Oh, sorry.
2: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stouten Woutertje 46.
3: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
4: Wil je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol? Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Even pauze, even lunchen, even sparren. Nu bij Spar Food Club. Alle warme broodjes, dagelijks vers bereid. En nu extra voordelig voor maar €4,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
4: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
7: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
8: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
7: Voor pallets van 100 kilo?
8: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
9: Tijd voor gesponsorde vacatures.
6: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
10: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
11: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar €3,49. Lidl, je verdient het.
14: Wat een paas. Hij moet gewoon scoren. Maar wat doet hij? Hij stopt.
15: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café, daar stop je voor.

0: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
1: Nee.
0: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
2: Lekker bezig.
0: Milner.
3: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
5: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
6: Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
7: Nu bij Leen Bakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
8: Schuren, afplakken, lakken.
9: Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor.

0: maak stack zilver. Oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Deze deal verdient de schoonheidsprijs. Nu alle Neutrogena gezichtsverzorgingsproducten 1 plus 1 gratis. Dermatologische verzorging met een beauty twist. Dat wordt rennen naar...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Jojo.
7: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Jumbo's, verse pasta's of pastasauzen 1 plus 1 gratis. En alle Mora Originals, Classics of Crispy Chicken ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
8: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
9: Q-Music Limburg. Nieuws. 5 uur.
10: Goedemiddag. Het risico op besmetting na de uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip blijft laag. Maar meer besmettingen zijn nog wel mogelijk. Dat heeft de topman van de Wereldgezondheidsorganisatie gezegd. Op dit moment zijn 5 gevallen van het Hantavirus bevestigd. Bij 3 anderen is dit nog onzeker. Alle mensen die nu nog aan boord van het cruiseschip zijn, hebben geen symptomen. 9 jaar cel en tbs voor een man uit het Brabantse Oosterhout. Hij is veroordeeld in een sextortionzaak. Hij haalde tientallen jonge meisjes over om naaktfoto's van zichzelf te maken en op te sturen. Dat deed hij online, vertelt deze verslaggever van Omroep Brabant.
11: Hij bood ze cadeautjes aan, maar dan moesten ze wel in ruil daarvoor naaktfoto's of filmpjes sturen. Nou, die naaktbeelden, die dreigde hij dan online te zetten. En als ze er niet nog meer zouden sturen, dan zou hij bijvoorbeeld hun opzoeken of hun ouders vermoorden.
10: De man heeft ook een van de meisjes verkracht. De grote natuurbrand op het militaire terrein op de Veluwe vorige week is ontstaan door een oefening met sprengstof. Dat zegt de marechaussee na onderzoek samen met justitie. Ze deden een oefening waarbij munitie tot ontploffing werd gebracht. Waarschijnlijk begon de brand door gloeiende deeltjes die rondvlogen. Het was erg droog in de natuur, het vuur verspreidde zich snel en het duurde dagen voordat het uit was. En dan sport. Oranje voetbalt nog een wedstrijd in aanloop naar het WK... dat over ruim een maand begint in Canada, Mexico en Amerika. Op 8 juni wordt in New York geoefend tegen Oezbekistan. Dat is dus een paar dagen na de uitzwaaiwedstrijd van 3 juni in Rotterdam. Dat is het laatste duel van het Nederlands elftal in eigen land... voor de ploeg richting de VS gaat. En dan nog het weer van Weerplaza. Zonnetje, droog, maar ook wat bewolking. Vanavond en vannacht klaart het op. Het wordt fris tussen de 4 en de 8 graden. En dan morgen veel zon en de temperatuur loopt dan op naar 19 graden.
12: Meneer, mag ik u wat vragen?
13: Ja.
12: Waar kent u Hazy van?
13: Hazy? Ja, van de cv-ketels natuurlijk.
12: Oh, maar Hazy biedt meer. Zoals zonnepanelen, warmtepompen, airco's.
13: Oké.
12: Ja, en met dezelfde service die je gewend bent. Klanten beoordelen Hazy zelfs met een dikke 9. Oh ja, alle producten van Hazy kunt u kopen, maar ook huren. Dat is mooi, hè? Meer weten? Ga dan nu naar hazy.eu.
14: Stap naar buiten. Er ligt bijna 2000 kilometer aan wandelpaden voor je klaar in Zuid-Limburg. Knoop met het nieuwe wandelnetwerk je eigen route aan elkaar... of kies een bestaande wandelroute op knopenlopenzuidlimburg.nl.
15: Waar ben jij naartoe geweest?
16: Naar Mondo Verde.
15: Met de nieuwe Havana's Tornado?
16: Ja, dat is een vrije val.
15: Te gek!
16: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
15: Wow!
16: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
15: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
17: Ook nieuwsgierig naar een designkeuken van wereldklasse? Goergen Keukens is al jarenlang vertrouwd partner van Simatic Keukens. Met aandacht voor details realiseren we de leefkeuken... die perfect afgestemd is op uw wensen. Op weg naar uw droomkeuken? Plan een adviesgesprek op goergenkeukens.nl.
18: De BVV viert 5 keer 11 jaar. 29, 30, 31 mei, feest in Bocholt. Met Deepa Vaier, John Tama en Spik en Span. Score je tickets via bvv-ke.nl/tickets. Mogelijk gemaakt door Installatietechniek Sluismans, AVS Adviseurs Grote VOF, Autoservice Hodiamond en Frisse Groentechniek.
17: Goergen Keukens is op Hemelvaartsdag geopend.
0: tijd voor avontuur en nostalgie? Stap aan boord van de Miljoenenlijn als conductrice. Of werk mee als loketist, technicus of tuinier. Ben jij er geknipt voor? Kijk dan op miljoenenlijn.nl/vrijwilliger.
6: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Droom je van je eerste huis? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Een energiezuinige huis bijvoorbeeld, kan je een lagere rente opleveren. Ook als je de zolder nog moet isoleren. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
3: Tuinhout voor de maand bij Gamma. De hele maand 25% korting op tuinhout plus extra scherpe aanbiedingen.
4: Doe het lekker zelf.
3: Dat zeg ik.
5: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
6: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
7: Fans van het witte goud, opgelet! Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
8: Dat gaan we vieren.
7: Aldi.
9: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat... hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
10: Oh yeah.
9: Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19. Mamma mia, dat is goedkoop.
8: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
7: Aldi.
11: Goed verzorgd voordeel bij Trekpleister. Nu alle producten van Organic Shop en Trickle Moon. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister. Waar kunnen we je blij mee maken?
12: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
11: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
12: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi ID's. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
13: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Snacktomaatjes of komkommers, 4 of 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle calvésausen tot 320 milliliter voor maar €1. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
14: Een bijzondere moeder verdient een bijzonder cadeau. Dus bezorg haar deze Moederdag een prachtig boeket van Fleurop. Gemaakt door duurzaam gecertificeerde vakbloemisten. Bestel nu op fleurop.nl. Een moederdagboeket van Fleurop. Gewoon bijzonder.
15: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is... krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau... bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.

0: die het een tikje anders doet.
1: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
3: Welkom bij de verfzaak.
2: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
4: Bij Easy Paris Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en profiteer van de topdeal op bijna alle geuren en geursets bij Easy Paris Excel. Shop in de winkel of op easyparisexcel.nl.
3: Laten we hier zijn. Welkom bij
2: naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
5: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
6: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
7: Daar heb je Huub van Hubo.
8: Hoi.
7: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
9: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
7: Wat ook helpt, Histor Perfect Finish Verf. Nu bij Hubo, 50% korting op lak- en muurverven. Nieuw kleurtje? Hubo helpt.
10: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
11: Odido. Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
12: Joehoe!
11: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
6: Q-Music Limburg. Nieuws. 6 uur.
13: Goedenavond. Meerdere bedrijven hebben technische problemen door een brand in een datacentrum in Almere. Van verzekeraar Univé zijn de app en de website minder bereikbaar. Ook het Centraal Bureau voor de Statistiek en de Universiteit van Utrecht hebben technische problemen. De brand bij het datacentrum in Almere begon vanmorgen en het vuur is nog steeds niet geblust. Het gaat goed met de man die vorige maand in Utrecht in brand werd gestoken, zegt de gemeente. Hij mag het brandwondencentrum binnenkort verlaten. De man raakte zwaar gewond nadat hij in zijn rolstoel in brand werd gestoken. Hij zou kort daarvoor ruzie hebben gehad. Twee mannen van 37 en 55 jaar zitten voorlopig nog vast als verdachten. Een man uit Oosterhout in Brabant heeft 9 jaar cel en tbs gekregen in een grote sextortionzaak. Hij haalde tientallen jonge meisjes over om naaktfoto's van zichzelf te maken en op te sturen. Dat deed hij online. Volgens de rechter heeft de man een stoornis. En dan nog nieuws over de Vierdaagse Feesten in Nijmegen. Het grootste gratis evenement van ons land, waar ieder jaar 1 miljoen mensen op afkomen. Ze hebben daar al herbruikbare bekers, maar willen nu meer groene stappen zetten. Ook bakjes en bestek moeten in de toekomst recyclebaar zijn, zodat er nog minder zwerfafval achterblijft na het feesten. En dan nog het weer van Weerplaza. Vanavond klaart het op en koelt het af naar 6 graden. Morgen is er veel zon bij 15 tot 19 graden.
6: Q-music. Je luistert naar Q-Music Limburg.
14: Non-stop hit.

0: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
1: Daar heb je Huub van Hubo.
2: Hoi.
1: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
3: Als mensen je werkplek zien als hotel,

0: zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
1: Wat ook helpt, Histor Perfect Finish Verf. Nu bij Hubo, 50% korting op lak- en muurverven. Nieuw kleurtje? Hubo helpt.
2: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
3: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
4: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron. Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
5: Haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1 plus 1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonnen, begint natuurlijk bij...
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
8: Joehoe!
7: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
9: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel. Voor iedere klus de ideale bus.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Last van hooikoortsklachten? Beter ga je naar Kruidvat. Kerlastin met azelastine biedt een snelle verlichting bij hooikoorts en is verkrijgbaar als oogdruppels en neusspray. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kerlastin is een geneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
3: En hier zijn de sleutels. Gefeliciteerd.
4: Wil je in je eentje je droomhuis kopen? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Zo ben je bijvoorbeeld ook welkom als je met één inkomen een huis wilt kopen. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
5: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Odido. Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op audi.nl.
7: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen 2 plus 3 gratis. En alle Becel kuipjes tot 250 gram 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
8: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
9: Een bijzondere moeder verdient een bijzonder cadeau. Dus bezorg haar deze moederdag een prachtig boeket van Fleurop. Gemaakt door duurzaam gecertificeerde vakbloemisten. Bestel nu op fleurop.nl. Een moederdagboeket van Fleurop. Gewoon bijzonder.
8: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Green Choice. Hatsjoe! Gezondheid. Last van hooikoorts? Bij Ethos vind je alles om je klachten te verlichten. Van tabletten en oogdruppels tot neusprays. Twijfel je wat bij jou past? Vraag advies aan onze medewerkers. Kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
10: Hoi van Ethos.
11: Wat een paas. Hij moet gewoon scoren. Maar wat doet hij? Hij stopt.
12: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café. Daar stop je voor.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Op Moederdag geef je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
15: Q-Music Limburg, nieuws, 7 uur.
16: Goedenavond. Het is nog altijd niet duidelijk hoe vuurwerkbedrijven worden gecompenseerd nu er een verbod aankomt. Het kabinet wilde een maand geleden al duidelijkheid hebben, maar er wordt nog altijd gepraat. Het gaat onder meer over hoeveel geld er nodig is als compensatie. De vuurwerksector zelf heeft het over honderden miljoenen euro's. De grote natuurbrand op de Veluwe vorige week is veroorzaakt door ontploffende mijnen, blijkt uit onderzoek van de marechaussee. Ondanks dat het al langere tijd droog was, hield het leger een oefening met explosieven. Het duurde dagen om de brand die ontstond te blussen. De zaak rond rapper Ali B. was heftig, dat zegt zangeres Ellen ten Damme. Ali werd vanochtend in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel. Onder andere voor het verkrachten van Ellen ten Damme. Bij Radio 5 reageerde ze daarop.
17: Mijn verhaal was geen nooit een geheim. Dat hebben mensen in mijn omgeving altijd geweten. En het OM heeft daar blijkbaar feiten in gezien en gehoord waarmee zij een aangifte hebben gedaan. En daar is dit uitgekomen. Het recht moet zijn werk doen en dat is het enige wat geldt in dit geval.
16: Ali gaat gaat nog in cassatie bij de hoogste rechter. Die oordeelt of de zaak juist is gegaan. En ruim 1 op de 4 Nederlandse mannen wil zijn baan opgeven voor de carrière van de partner. Of zijn eigen carrière op pauze zetten, blijkt uit onderzoek. En wanneer een partner een promotie krijgt met grote gevolgen, zoals verhuizen, extra zorgtaken of minder gezamenlijke tijd, zeggen mannen vaker hun vrouw volledig te steunen dan andersom. Ook als dat hun eigen loopbaan schaadt. En dan nog het weer van Weerplaza. Vanavond klaart het op, koelt af naar 6 graden. Morgen is er veel zon bij 15 tot 19 graden.
10: De salderingsregeling stopt. Hoe kan ik dan het beste de opbrengst van mijn zonnepanelen benutten?
18: Door je opgewekte energie direct te gebruiken of op te slaan, haal je meer uit je zonnepanelen. Manage your energy op newenergysystems.nl.
19: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
20: Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
21: Non-stop.

0: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je er automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie. Wat geef jij met Moederdag? Bij Ethos geef je meer dan een cadeautje. Verras je moeder met de heerlijke producten van Janssen. Nu met 20% korting. Kom voor nog meer Moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos. De positieve energie van Green Choice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
3: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de hap burrito-schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
4: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
5: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau van een 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
4: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
6: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
1: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
2: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
3: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
4: Voor het maaien van je gras.
3: Voor het reinigen van je terras.
4: Voor het snoeien van je haag.
3: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926. Stihl, sterk werk.
5: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
3: Nu cashback op Stihl tuinmachines. Stihl. Sterk werk.
6: Bij Terstal bof je enorm. Dit weekend 30% extra korting op alles. Ziek voordelig, toch? Tot zo, Terstal. Maak elk moment mooi.
7: Woehoe! Haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1+1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonnen, begint natuurlijk bij...
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
10: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
11: Joehoe!
10: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
12: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
13: Schuren, afplakken, lakken.
14: Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
15: Q-Music Limburg, nieuws. 12 uur.
16: Goedenacht. De burgemeester van Den Haag noemt de aanval op het D66-kantoor onaanvaardbaar. In een democratie verschil je van mening met woorden, zegt hij op sociale media. Er waren zo'n 30 mensen in het pand toen de vuurwerkbom gisteravond afging. Niemand raakte gewond, iemand is opgepakt. 1 op de 3 Nederlanders maakt zich zorgen over het Hantavirus, blijkt uit onderzoek van Hart van Nederland. Het nieuws over het Hantavirus roept veel herinneringen op aan de coronacrisis. Iets meer dan de helft zegt dat ze door corona sceptischer zijn geworden over de aanpak van de overheid, maar heeft er nog wel vertrouwen in. De grote brand in een leegstaand kantoorpand in Zoetermeer is onder controle. Omwonenden kregen eerder op de avond een NL-alert. Er was hevige rook. Het was de 3e brand in korte tijd in hetzelfde gebouw. Slachtoffer Naomi zegt in een interview met RTL Tonight dat ze jarenlang voor gek is verklaard, omdat Ali B. een reputatie had als goede man. De rapper is gisteren tot 3 jaar cel veroordeeld voor 2 verkrachtingen, waaronder die van Naomi tijdens een schrijverskamp. Ali B. stapt nu naar de Hoge Raad. Dan nog het weer van Weer Online. Het is op de meeste plaatsen droog en het koelt niet verder af dan 4 graden. En er is kans op mist. Later vanochtend is het eerst zonnig. In de middag komen de stapelwolken. Dan wel wat warmer dan vandaag. 19 graden maximaal. En dat was het ANP-nieuws.
17: Q-music. Je luistert naar Q-Music Limburg. Non-stop.

0: Goeienacht. De impact op de ruim 30 jongeren die aanwezig waren bij de explosie in het D66-kantoor is enorm. Dat meldde de Jonge Democraten na de aanval met een vuurwerkbom tijdens een politieke bijeenkomst gisteravond. Ook de premier en burgemeester reageren voor afschuw. Er is iemand opgepakt. In het Brabantse Waalwijk is een sporthal ontruimd. Er zijn problemen met het dak. Experts moeten daar nu naar gaan kijken. Het is wel een probleem, want de eindexamens zouden daar vandaag worden afgenomen. Die worden dan maar verplaatst naar gewone leslokalen. De voorzitter van de Europese Commissie is optimistisch over een handelsakkoord tussen de EU en Amerika. Dat zei ze na een gesprek met president Trump. Die dreigde met hogere importheffingen als Europa zich voor 4 juli niet houdt aan de afspraken. De Europese commissarisvoorzitter zegt dat Brussel daarmee op de goede weg is. En Frankrijk start nu een strafrechtelijk onderzoek naar Elon Musk en zijn platform X. Hij weigerde vrijwillig te verschijnen voor verhoor en nu wordt de zaak overgedragen aan onderzoeksrechters. Die bekijken of X is gebruikt voor buitenlandse inmenging in de Franse politiek en ook naar de dienst Grok, bijvoorbeeld om seksueel getinte nepfoto's. Dan nog het weer van Weer Online. Het is droog hoor op de meeste plaatsen en het koelt niet verder af dan 4 graden. Er is kans op mist. Later vanochtend is het eerst zonnig, in de middag komen er stapelwolken en dan wordt het maximaal 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Goeienacht. Premier Jetten noemt de aanval met een vuurwerkbom op het D66-kantoor in Den Haag een laffe daad van intimidatie. Volgens fractievoorzitter Jan Paternotte is het een wonder dat de ruim 30 aanwezige jongeren ongedeerd bleven, omdat de explosie een ravage heeft aangericht. Minister Sjoerdsma benadrukt dat geweld tegen politici alle perken te buiten gaat. In Amsterdam is een man opgepakt voor een steekpartij in Leiden vorige week. Het slachtoffer werd toen in zijn gezicht gestoken door iemand uit een groepje van ongeveer 5. Hoewel de politie eerder zocht naar een jongere dader, bleek de opgepakte man eind 30 te zijn, meldt de regionale omroep. In Duitsland wordt gezocht naar een hoogbejaarde blinde vrouw. Haar man, die dement is, had haar achtergelaten in de auto, maar is volgens Duitse media vergeten waar die heeft geparkeerd. Volgens de man was de auto ergens vast komen te zitten, waarschijnlijk in de buurt van Berlijn. En er wordt gezocht naar nieuwe actrices voor de rollen van de prinsessen Amalia, Alexia en Ariane in het derde seizoen van de serie Maxima. Kleine prinsesjes worden groot, zegt uitzender Videoland. Meiden van 7 tot en met 14 worden gezocht. Ze hebben nog ruim een week de tijd om zich aan te melden. Dan nog het weer van Weer Online. Het is op de meeste plekken droog. Het koelt niet verder af dan 4 graden en er is kans op mist. Later vanochtend, dan is het zonnig, maar in de middag komen er stapelwolken. Het wordt maximaal 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Je luistert naar Q Music Limburg.